Elke toespraak tijdens de plenaire vergaderingen van het parlement wordt simultaan vertolkt en ook elke wet wordt vertaald in alle werktalen. De omvang van deze taak is indrukwekkend. Elk jaar vertaalt de vertaaldienst van het Europees Parlement het equivalent van een stapel documenten die even hoog is als de Eiffeltoren. Als vertaler, student of iemand met een passie voor talen vind je het misschien fijn om te weten dat je toegang hebt tot IATE, oftewel Interactieve Terminologie voor Europa. Dat is de officiële terminologiedatabank van de EU. En die is enorm. Met meer dan 8 miljoen termen en 1,2 miljoen trefwoorden is het de grootste meertalige terminologiedatabank ter wereld. Je kan deze gebruiken voor de 24 EU-talen en zelfs voor Latijn. Maar de steun van de EU voor talen blijft niet beperkt tot haar eigen instellingen. Die reikt nog veel verder. De impact ervan is ook te merken in klaslokalen, theaters, bibliotheken en online ruimtes waar talen tot leven komen dankzij onderwijs, cultuur en creativiteit. De meeste mensen kennen Erasmus Plus als het EU-programma voor studentenuitwisselingen. Maar niet iedereen weet dat verschillende projecten gericht zijn op het bevorderen van talen die niet zoveel worden gesproken. Deze creatieve en innovatieve projecten zijn vaak verbonden aan scholen, universiteiten en culturele verenigingen. Ze bieden allerlei mogelijkheden om gemeenschappen in staat te stellen hun taal te blijven gebruiken en te leren. We geven twee voorbeelden, uit Slowakije en Ierland. Het eerste is een project onder leiding van de Universiteit van Trnava in Slowakije, in samenwerking met universiteiten in Servië en Slovenië. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van de manier waarop Slovaaks in het buitenland wordt onderwezen. Met het initiatief werden doeltreffende onderwijsmethoden en leerplannen ontwikkeld, met name in regio's waar het Slovaaks als minderheidstaal wordt gesproken. Het tweede voorbeeld is WikiWomen, een project waarmee scholen, taalorganisaties en Wikipedia-stichtingen voor minder gesproken talen werden samengebracht. Met dit initiatief deden studenten in Ierland onderzoek naar opmerkelijke vrouwen die nog geen eigen Wikipedia-pagina hadden en schreven ze nieuwe artikels in het Iers. Het doel was om de digitale vaardigheden te versterken, gendergelijkheid te bevorderen en het Iers nieuw leven in te blazen. Het Iers is de eerste officiële taal van Ierland en een officiële EU-taal die dagelijks door een relatief klein deel van de bevolking wordt gesproken en als bedreigd wordt geclassificeerd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Deense film Another Round, de Maltese roman In the Name of the Father and of the Son en het Baltic Sea Forum voor documentaires. Maar weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Ze werden allemaal gesteund door Creatief Europa. Dat is het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning van culturele en creatieve sectoren. Voor de periode 2021-2027 is daar een budget van meer dan 2 miljard euro voor uitgetrokken. Het biedt financiering voor theater, cinema, uitgeverijen, festivals en een brede waaier aan artistieke initiatieven, allemaal met een focus op taalkundige en culturele verscheidenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is het ondersteunen van de vertaling en distributie van literaire werken in heel Europa. Van 2014 tot 2020 werden via het programma de vertaling en de promotie van meer dan 3500 boeken mede gefinancierd en werden verhalen in talen met minder sprekers gepromoot om lezers buiten hun landsgrenzen te vinden. Creatief Europa steunt ook de ondertiteling en het dubben van films en zorgt ervoor dat cinema toegankelijk is in alle 24 werktalen van de EU, ook die met minder sprekers. Daarnaast worden met het programma internationale culturele samenwerkingsprojecten en festivals gefinancierd. Zo krijgen honderden schrijvers, filmmakers, vertalers en kunstenaars de kans om een nieuw en internationaler publiek te bereiken. Op deze manier bevordert Creatief Europa de toegang tot cultuur en artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij, door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU. Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke participatie.

0: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
1: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vorm gegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
0: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
1: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen drie zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
0: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
1: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
0: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
1: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
0: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
1: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgden ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoefte op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
0: Europa is de hoop op vooruitgang.
1: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
0: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
1: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie: in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Quel degré de pouvoir vous évoque le mot « parlement » ? Pour certains, le premier parlement qui leur vient en tête est le Parlement européen. Pour d'autres, c'est plutôt le Parlement national. Enfin, certains se mélangent un peu les pinceaux et n'arrivent pas très bien à distinguer les deux. Pas de panique, voici quelques informations pour vous permettre d'y voir plus clair.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it, fai prima.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Šiomis dienomis visų pirma dėl programos Erasmus studentams Europoje vis lengviau mokytis dviejose, trijose ar net daugiau skirtingų šalių. Vis daugiau studentų pradeda studijas vienoje šalyje, o paskui jas tęsia kitoje. Trumpai tariant, studentams judėti tampa lengviau, prieinamiau ir labiau įprasta. Tačiau kaip galima standartizuoti keliose šalyse įgytą išsilavinimą? Kaip užtikrinti, kad vienoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija iš tikrųjų atitiktų kitoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija? Čia pagalbon ateina Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos, sutrumpintai vadinamos ECTS, svarbą ir ištakas.

0: Kritiker med følgende ord.
1: Europe has always been built by remarkable...
0: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
0: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange set som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikere. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
2: Schengen. In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland. Bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
3: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
2: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen. It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of excitement.

0: you about Schengen.
1: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
2: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
3: Schengen.
4: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
1: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengen-akkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
12: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
11: Paolo Borsellino.
0: Wake up.
3: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.